Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Jongen, wat ben je groot geworden? Gisteren

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio Pros.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
6: Beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
3: Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
3: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

0: Het nummer is ook al zoveel keer gecoverd. En het waren ze de Tremolo's met End ten Her Kist Her was dat. Allemaal gedraaid hier in de ochtend bij Radio Pros FM. We hebben ook een aantal jarigen in dit programma. Maar dat is allemaal voor straks.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pros. Zomer erop los.

van deze hemelse held Louis Neefs en Laat ons een bloem zijn. En Hunder Neefs, zijn zoon, die doet het ook niet zo slecht, want die brengt ook heel wat mooie nummers uit. En nieuw weet je, want Gunder Neefs, zijn zoon, die is nu ook gestart met een muziekcarrière. Dus die muziek, dat zit echt wel in de familie Neefs.

0: We hebben hier eens een pareltje bovengehaald van Bob Benny. En dat was hij met Hou toch van mee. En zometeen gaan we even op de Duitstalige tour met Roy Black en Anita. En daarna hebben wij nog Vaya con Dios met Johnny.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Deze Dave Berry, die kennen we ongetwijfeld ook nog wel van zijn grote hit The Strings Effect. Dit was Now, dat is ook zo'n schitterende hit van uit het hitverleden geplukt. Allemaal gedraaid in de ochtend hier bij Radio Pros FM. En dat via onze drie frequenties en die zijn 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. En ook via DAB Plus kan je nog altijd naar ons luisteren voor de regio Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. En vergeet ook niet onze app, die kan je ook overal meenemen waar je naartoe gaat. Dus altijd pros bij de hand.

70s en 1975, deze klassieker geworden, ja, hier bij Radio Pros FM. En het was muziek van Subby Tiger en je hoorde nog een keer deze Slow Down. Even kijken wie er vandaag jarig is en dat is Claudia Schiffer. Dat is een populair Duits fotomodel van destijds en ook een actrice, want ze speelde toch in een 12-tal films in haar carrière. En vandaag op dinsdag 25 augustus wordt Claudia Schiffer 56 jaar. Radio.

Het is hier terug Boom Patat met een beetje country muziek op jouw radio. En dat is ook iets voor onze collega Johnny Johnson. Die is helemaal gek van de country muziek. En die hoorde John Denver met Take Me Home, The Country Roads. En nu de Ronettes en Be My Baby.

Ik hoop dat je deze ochtend niet te veel moeite had om uit je bedje te geraken. Dan hoorde je deze van Matt Bianco en Get Out Your Lazy Bed. Was dat de nummer uit 1983 alweer gehaald. En dat hier in de ochtend bij Radio Pros FM, waar jij momenteel naar luistert. En nu tijd voor de nieuwe single van Bruno Mars en On My Soul.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: ProsFM Radio Pros.
8: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Tom Dines was dat en Me and My Guitar was dat. En hij is ook de man van de zangeres Cato, die we ook allemaal wel kennen natuurlijk. En nu even terug op de Nederlandstalige tour met een nummer van John Terra. En ook een van die zoveel covers alweer. Sweet Caroline.

John Terra was dat en zijn suite Caroline helemaal gedraaid hier bij Radio Bros FM. We gaan op naar 8 uur. Zometeen is er Bart met het regio nieuws hier. En daarna zijn we terug in deel 2 van de ochtend. Want wij blijven nog bij jou nog een uurtje tot 9 uur. 105.5, 107.1, 107.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar

0: Vannacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen, schat.
3: Radio Pros.
4: Kopje koffie?

Voor degenen die er pas bij komen, hele goeie morgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. En je hoorde een van die mooie klassiekers van deze prachtige dame. Timmy Euro, dat was een invloedrijke Amerikaanse soul- en R&B-zangeres die leefde van 4 augustus 1940 tot 30 maart 2004. Dan is ze jammer genoeg overleden. En ze stond wereldwijd bekend als de Little Girl with the Big Voice. En je hoorde net deze mooie klassieker van haar. Timmy Euro en It Must Be Him was dat. We hebben nog heel wat pareltjes gevonden in dit uurtje, dus zeker en vast blijven luisteren.

Deze zangeres kennen we ongetwijfeld wel van haar Franstalige nummers. Petula Clark was dat. Maar af en toe hing ze ook eens op de Engelstalige tour, zoals nummers die ze uitbrachten, zoals Kiss Me en Goodbye. En dit was Petula Clark die je hoorde met My Love.

Het is hier deze ochtend weer al volle bak ambiance bij Radio Pros FM. Y Viva España is al zoveel keer gecoverd geweest door andere artiesten. Je denkt zomaar aan Shana en Samantha. En dit was de nummer van Imca Marina die je hoorde en Y Viva España. We blijven op de Nederlandstalige tour hangen. En dat met Salim Segers. Mooie uren, mooie dromen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM.
2: Goedemorgen.
3: Ron van der Steen.
2: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Zo even op de rustige tour op deze dinsdagochtend hier bij Radio Pros FM. Saskia en Serge waren dat. En als je zachtjes zegt ik hou van jou, was dat. We gaan nog even kijken wie er vandaag jarig is. En dat is toch ook wel een bekende. Want zijn dochter die doet het ook niet zo slecht in de hitlijsten. Ik heb het over Billy Ray Charis. Dat is de Amerikaanse countryzanger en acteur. En vandaag op 25 augustus wordt Billy Ray Charis 65 jaar en zijn dochter die brengt ook wel goede nummers uit de laatste tijd.

Zo even op de Franstalige tour was dat met muziek van Muriel Mathieu hoorde je. En Santa Maria de la Mer. We hadden destijds in de streek van Sint-Lieve-Schotem ook een zangeres en die heette Martel. En die bracht ook nummers uit van Muriel Mathieu en ook eigen nummers die ze uitbrachten. Maar ze had het meeste succes in Frankrijk.

Het is leuk om deze nog eens terug te horen op deze dinsdagochtend. Deze van Danny Fischer hoorde je. En Little Christine was dat. Het is ondertussen 8:30 geweest. En het is de hoogste tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is uit Nederland. José Sepp met De Liefde Die Blijft. Radio!

0: Het dak van de Groene Villa hier bij Radio Proost, die gaat er bijna helemaal af. Je hoorde Jelti Palet en aan de Vino. Wij gaan los van 's morgens vroeg al aan de wijn zitten. Dat is me toch wel een beetje te vroeg.
1: Radio Proost, zomer erop los.
2: Jelti!

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
8: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We hadden het net over zangeres Martel nog gehad uit Sint-Lieve Schoutem. Maar deze Tina Rosita die komt daar ook uit deze buurt van Sint-Lieve Schoutem. En je hoorde Tina Rosita met Chanson d'Amour was dat. En zo gaan wij hier op u naar 9 uur. Dus wij moeten hier plaatsruimen voor Jo van Aalst. Want die komt er zometeen aan tussen 9 en 11 uur. En wat mij betreft, ik wens je een hele fijne dag toe. Een hele mooie dinsdag. Want het gaat ook heel mooi weer worden vandaag. Morgen om 7 uur, dan zijn wij er terug bij. En ik heb nog voor jou muziek van Eddie Smets en Jij wil vrij zijn. MUZIEK

0: FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Pros FM. 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de zesde keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ook een effectief resultaat oplevert.
3: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valke.
5: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
3: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
6: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
3: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Radio Pros.
7: Jo van Aalst.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wow.

hey, tussen alle evenementen en het drukke werkschema door kunnen we er vandaag nog een keertje bij zijn voor een nieuwe aflevering van Ding Dong Yo. Dat allemaal op deze dinsdagochtend 25 augustus. We bedanken Ron van der Steen voor zijn afgelopen ochtendshow. En tot 11 uur neem ik jullie graag op sleeptouw. En dat deden we al met een fantastische opener. De Hermes House Band met hun versie van Butterfly.

muziek van Mieke was dat met Vlinders in je buik. Dat geeft voldoende kribbelingen natuurlijk. London Beat nu met I've Been Thinking About You.

0: de Sunster was dat van Stefan Mondial. Zin in morgen, dat komt misschien door de belofte van Jovalli, want morgen zal het anders zijn.
1: Je stem klinkt zo verward aan de telefoon. Een heel klein beetje triest,

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Ding dong yo.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

afgelopen weekend kon je ook nog naar de Formule 1 gaan. Het is er echt wel best gezellig hoor. Zandvoort aan zee. Het was een samenwerking van de gebroeders Rossig samen met de sfeermakers. En deze mannen, die blijven niet in Zandvoort aan zee. Die trekken naar de Costa del Sol op de trekker met de

0: Wel, wel, wel. Ons Ron Zeta. Kom je pas bij een goeiemorgen. Ding dong, joh. Deze week enkel op dinsdag. En tot 11 uur nemen we jullie heel graag mee op sneeuwtouw.
1: Zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Jo van Aalst.
6: Pros FM.
7: Goedemorgen. 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Altijd positivo. Din Don Jo.

Haver en kermis. Ja, dat zeden de dagen wel een beetje overal. Momenteel in Haalteren onder andere. Wordt donderdag afgesloten met een vuurwerk. Ja, ja, dat mag weer, dat mag weer. En kermis, ja, begint morgen in Beveren, hè, met de Beverse feesten. En volop aan de gang vandaag in Baardegem. Want vanmiddag trekt daar de Faboerstoet uit. Echt de moeite waard om eens af te zakken naar Baardegem. En donderdag wordt die kermis afgesloten met een wielerwedstrijd. En wie is daar de eregast? Wie gaat eigenlijk de start geven? Wie kan je daar ontmoeten? Niemand minder dan Francesco Plankaert. Want hij woont in 99 dagen in Baardegem in zijn prille wielercarrière.

donderdag de 75e grote prijs van WSC Wageningen. En de winnaar van de 50e editie, Francesco Plangaert, die gaat er aanwezig zijn. Hij gaat opnieuw de start geven. Kortom, we zijn goed bezig.

De recentste van Jan Biggel was ooit de gast op een van de Radio PRS kerstshows. Wat kan het leven toch mooi zijn. Gelijk heeft hij, als je gespaard bent van allerhande ziektes, dan is het leven oh zo mooi. We gaan deel 1 afsluiten van deze Ding Dong Yo met Nelis Leeman. En ze mogen alles van me krijgen. Daar heb je niks meer over, Nelis. In ieder geval, wij blijven bij jullie tot 11 uur. En dat betekent graag tot straks na 10 voor deel 2 van dit programma.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Radio Pros. Jo van Aalst.

0: Black, samen met Anita. No problemo, geen problemen voor Olaf de Flipper.
1: Hey mein Freund, warum ist das Leben so

je kan overal problemen schenken, natuurlijk. Ja, problemen zijn er dan ook weer om opgelost te worden, nietwaar? No problemo! Olaf Dijkel Flipper was dat. Dit is Cool in the Gang met Joanna.

0: Bos FM.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Din, dong, yo.

Anita Behrens en Don Juan. Hij was de grootste Casanova. Hier is Frank Galland. Heeft het misschien over zichzelf?

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros.
5: Altijd positivo. Din Don Yo.

Jill hun leuze luidt 100% feestgarantie. Je bedoelt de partybeukers. En hun nieuwste is Oh Isabella.

0: grote klassieker van je welste natuurlijk, deze van Frank Sinatra en zijn Strangers in the Night.
1: Hey, hey, het is zomer op de radio.
2: Ay, madre mía!
0: Zomerse geluiden met Jeffrey Kuipers en een veel te lange nacht.

0: Steve et Yossé Sapens, ce petit fond de week hier op de radio.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 33 02 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Ding dong yo. Music, maestro.

0: Claude François, quand un bateau passe.
1: Quand un bateau passe, quand un train
0: s'y... Zeg al eerder in het programma, Ding Dong Yo, enkel op dinsdag deze week. Donderdag kan ik er dus niet bij zijn, dus maak ik graag met jullie een nieuwe afspraak. Volgende week dinsdag vanaf een uur of negen. En dan is het meteen ook de eerste schooldag, jawel. Dan zitten we al op 1 september. John Terra, hier gooi ik mijn anker. En helemaal als finale van deze aflevering, de mannen van Enzo en naar een andere plaats. Zo dadelijk vanaf 11 uur de middagradio met onze Ed van Bever.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Richting Volendam met de Cats en dat met Be My Day. Ze maakten dit nummer trouwens 1974. We zijn alweer dinsdag geworden hier bij Radio Pros FM. En we zijn exact 10:55 geworden. Dat betekent alweer de tijd voor onze middagradio tussen 11 en 2 uur. Een woordje of dank aan onze voorgaande collega trouwens, Jo van Aalst en zijn Ding Dong Jo. Wij zijn alweer lekker vertrokken de 3 uurtjes. De classics zijn dit en Yellow Sun of Ecuador. Thank you.

Een geweldige band, zeg maar, in de jaren 70 en ook nog een groot gedeelte van de jaren 80. Smokey met Needles en Pins in de jaren 70 en de jaren 80 overheerste zij toch wel gedeeltelijk alle hitparades. Richting Zweden en dat met ABBA en Waterloo.

0: Ja, het klinkt geweldig, dit nummer van Milk Sugar en versus Vaya con Dios met Hey Nana Hey. Een vernieuwde versie, maar een hele toffe plaat. We gaan zo dadelijk verder met Anika en de Japanese Boy. Die komt er gewoon strakjes aan.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
3: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.
7: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Met volle kracht vooruit deze Annika hier bij Pros FM en de Japanese Boy. Het is de hoogste tijd om wat rustig aan te gaan doen, vrienden, met de twee komende nummers. Arne Jansen en zijn Bahia Blanca, Bianca, komt er zo dadelijk aan. Maar eerst dit levensverhaaltje van Jacques Herp, jaren geleden. Manuela

De superhit van inderdaad Eddie Grant van een aantal jaren geleden, Electric Avenue. Het werd een heel groot succes, dat nummer. Wat meer zomers getint is dit hier van Baccarat bij Bros FM. En dat met Granada.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Radio Klas, laat je nooit meer los.
2: Goedemiddag.
3: Ed van Bever.
2: Middagradio.
4: Gewoon schattig.

Deze Willy Sommer staat al jaren op de planken, vrienden, en hij blijft razend populair met zijn muziek, uiteraard als een leeuw in een kooi. Richting Nederland met Frans Bauer en Jouw ogen stralen als de zon.

Een van die schattige plaatjes van de Diamonds. En dat met Little Darling. Nog een tweetal nummers te gaan, want we gaan zo stilaan richting het nieuws en het weerbericht hier bij Pros FM. En nadien uiteraard richting deel 2 van ons programma Middagradio. De Humphrey Singers met Mama Lou is zo dadelijk hier bij Pros. Maar eerst deze uit 75, Fox on the Run van Sweet.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo, dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden, journaliste Demi van den Ede.
4: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
3: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
5: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
3: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

Een hele rustige opener van ons tweede gedeelte alweer van onze middagradio. We kwamen terecht in 1984 met George Michael en Carlos Whisper. We zijn een dinsdagmiddag geworden, bijna 9 over 12. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer. En uiteraard via deze weg aan iedereen een bijzonder smakelijk eten. Deze Barry White, you're the first, the last and more everything.

Nummer afkomstig van de Partridge Family met I Think I Love You. Terwijl onze telefoon aan het rinkelen is, gaan we gezellig verder met muziek uiteraard. Stepstones en Dibbins voor onze reclame met Shady Lady. Maar eerst een plaat die werd aangevraagd door Nancy. En zij vroeg Elvis Presley aan met Moody Blue.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

De zangeres van het levenslied, zo werd ze genoemd, de zangeres zonder naam. En het was aan de Costa del Sol. Het was niet alleen een zangeres van het levenslied, maar ze maakte ook wat andere muziek uiteraard. Strakjes de hoogste tijd voor onze supertip van de week. En dat is nog steeds deze week José Sepp en de liefde die blijft. Maar eerst tijd voor de Stumpers. En kom en sluit maar aan.

Ja, het is overduidelijk. Ze hebben echt zin in deze dansing, moet ik zeggen. Bijna in de mood for dancing. Dat betekent, ja, ik heb zin in een dansje te placeren. Dat waren de Nolans op de Radio Bijpros FM. Straks nog een aantal verzoeken vinden, maar eerst een dame van Technotronic. En toen verscheen zij telkens op het podium met blauwe lippenstift. Ja, Pump Up the Jam.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Goedemiddag Radio.
6: Ed van Bever.

Hij was een geweldige artiest, deze André Hazes. En ook nog altijd gaat zijn muziek door verder bij Radio Pros. Jij bent alles, kreeg je bij ons te beluisteren. Een tweetal platen op aanvraag, zometeen achter elkaar. Mike Brands werd er aangevraagd, dit door Frida en Johan. Die komen er zo aan, dat nummer. Maar eerst nog even kijken, Martijn de Smet vroeg ook nog een plaat aan. En dat is Dana Winder en dit hier, Westenwind.

Mooi Franstalig werk werd eraan gevraagd door Johan en Frida. Mike Bryans was dat met Rien kunnen l'arme. Nog een tweetal nummers te gaan in dit gedeelte en nadien deel 3 met daarin ook verweven een aantal aangevraagde platen. De Shadows als afsluiter zo dadelijk, maar ook nog deze plaat die werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. Un Canto Galicia uit 73. Julio Iglesias.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Fantastische plaat toch wel, deze van Sabrina met Boys, Boys, Boys. We zijn inmiddels 9 over 1 geworden. Dat betekent ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. En dit op dinsdag, vrienden. Straks in dit gedeelte nog een aantal aangevraagde platen. Straks en ook duiken we straks ook in 1963. Een echte klassieker op de radio. Maar eerst dit hier van Peter Gabriel. En dat met Sledgehammer. MUZIEK

Jazeker, de mooiste klassiekers laten we ook helemaal op jullie los via Pros FM. 63 Eddie Williams was dat hier bij Pros FM. De volgende plaat werd er aangevraagd door Chris uit Turnhout. En dat is ook meteen een klassieker, jawel. Ditmaal van John Denver en Take Me Home, Country Roads.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.

zeer prachtig nummer van Petra, een eindeloos liefdesverhaal. Moest een plaat gaan draaien vanwege Molly uit Aarschot. Het mocht eentje zijn van Grat Damen. We hebben gekozen vandaag voor het nummer Dromen worden waar.

Harland Jeffries is de naam en Take Me To The Matador. Straks wat meer tempo in onze middagradio met onder meer muziek van Chris Rea en dat met Let's Dance. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Jacqueline. En dus het gaat als volgt. Een goede namiddag, Etje. Graag een liedje van Mireille Mathieu met Santa Maria de la Mer. Heel speciaal voor jou, Etje. Ook verder voor Molly, voor Hilde en voor iedereen die je kent. En voor het ganse Radio Prosteam. Vele groetjes. Jacqueline, hier is de plaatsie. Mireille Mathieu en Santa Maria de la Mer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Radio Pros, zomer erop los.
5: Joepie! Goedemiddag Radio.
6: Ed van Bever.

heerlijke plaat uit de goede jaren 70, Shocking Blue. En dat met Do the Eend in de Inkpad. Vrienden, we gaan richting het einde alweer van onze middagradio. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 via Radio Pros FM. En zo dadelijk heel veel plezier met onze komende collega is Patrick Molenaar en het fijne programma Siesta. Tot morgen allemaal en blijf luisteren naar Radio Pros. Wat hebben we nog? Samantha Fox met Touch Me, I Want You Body. Maar ook nog deze boy, Jimmy Cliff is de naam, en Reggae Night.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

komt uit Australië, deze Kylie Minogue met It's Better the Devil You Know. Ruim 2 uur voorbij op deze dinsdag. Goedemiddag, 25 augustus van het jaar 2026. En wij zijn er weer bij tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Molenaar. Met nu Julio Iglesias. Dit is Quiere Me Mucho.

geleden van de zomermaanden van 1978 al Espanol met deze Julio Iglesias. Je hoorde Quiere Me Mucho en Ed van Bever. Dankjewel jongen voor 3 uur platen draaien. Zo net tussen 11 en 2 uur vanmiddag. Het was weer dik, dik in orde. Dit komt uit de jaren 80. The Queen of Disco. Helaas al overleden. Hier is Donna Summer met She Works Hard.

jaren 80 zei het al, de queen of disco deze Donna Summer met She Works Hard for the Money. En dat hier bij ProzFM op deze dinsdagmiddag. Ik was gisteren even over de spaghetti. Ik was een weekje gemist. De spaghetti gaat door op zaterdag 5 september tussen 16 en 21 uur. En er zijn nog wat kaarten te verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Pros. Ook bij onze Peter en bij onze Johnny, dus gewoon eens bellen. Inschrijven kan nog tot 2 of 3 dagen voordien, geloof ik. Dus allen welkom op de Spaghetti Avond van Radio Pros. En dat gaat door op zaterdag 5 september in Jeugdcenter De Kouter, hier in Holtert. Dus allen welkom. En wij terug naar 1981 met de ganse familie op één plaats. Dit is de Kelly Family met de David Song.

vind ik nu eens gewoon fantastisch. De ganse familie samen. Deze Kelly Family met Who'll Come With Me. Oftewel de David Song. En dat hier bij Prof FM. En wij na de eind de jaren 70 opvolgen van Lola. Hier zijn de Kings.

Oldies but Goldies, je hoort hier bij Pros FM 24 uur per dag met dit bijvoorbeeld. De heren van de Kings, je hoorde Dedicated Follower of Fashion. En we gaan naar de 90s op deze dinsdag. Het is er bijna 10 minuten voor 2:30 mee geworden. Met nu Excession. Hier is

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

muziek in de jaren 80 was toch gewoon prachtig. Zoals dit bijvoorbeeld van The Army of Lovers. En dat op deze dinsdag hier bij Pros FM. Ik heb hier wat problemen met het koffieautomaat. Het wil maar niet lukken. Nee. Ik heb er al mijn hand tegen gezet, maar het lukt allemaal.

geleden van begin jaren van 10 om te zien bij de collega's van de VTM deze Illusion. En we gaan uit de bol vandaag. Nee, ik zei het al, rustig blijven. Zegt, het is tijd geworden voor de nieuwe supertip van de week. En dat is de nieuwe van Josie Sepp.

Uit 1962, deze van Brenda Lee met I'm So Sorry. Hoe triestig op een dinsdagmiddag zoals vandaag. En daarvoor de nieuwe José Sepp als nieuwe supertip van de week. En wij gaan nog eens naar de jaren 80. De heren van The Broken Wings, hier is Mr. Mister met Kyrie.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Siesta nog tot 4 uur met Patrick Molenaar met deze van Gary Hegger. Wat een stem zeg. Je hoorde Vlaanderen, mijn land. En wij gaan nog eens naar Nederland. 1983, hier is Benny Nijman. Met waarom fluister ik jouw naam nog? Weet ik veel, jongen.

De man uit Nederland, deze Jannes, wat een succes momenteel in Nederland. En eind oktober komt hij 2 dagen optreden in Ahoy in Nederland. Ik haal vast. Je hoorde deze Monica. En wij gaan naar het Eurosongfestival 1981 voor Spanje. De man werd er 12e mee. Dit is Bocelli met E Solo Tune.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en

Goedemiddag, dinsdag vandaag, 25 augustus met deze van Bart Kel met Kaptein. Net 3 uur voorbij. Goedemiddag, we zijn er nog een uur bij, tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Molenaai. Met nu terug naar 1982 met deze David Bowie. Hier is Let's Dance.

Midden van de zomermaanden van 1982. Wat een dikke hit destijds. Je hoorde deze David Bowie met Let's Dance. En nog dit zaterdag 5 september tussen 4 en 9 uur 's avonds is er het Spaghetti Festijn ten voordele van Radio Pros. En dat gaat door in Jeugdcenter De Kouter hier in Haltert. Dus allen welkom zaterdag 5 september voor het Spaghetti Festijn, oftewel croque-monsieur, wat je ook maar lust. Zaterdag 5 september van 4 tot 9 uur 's avonds. En kaarten zijn te verkrijgen bij Radio.

Oldies but Goldies, je hoort hier allemaal bij Radio Pros 24 uur per dag met dit bijvoorbeeld van The Police. Je hoorde Every Breath You Take. En dat op deze dinsdagmiddag hier bij Siesta. Nog tot 4 uur met nu twee mooie blonde madams. Hier is Lindsay en Laura Lien met Kalispera, Griekenland.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

volgens mij een van de mooiste van de Van den Boeijengroep uit de jaren 80 met het Kronenboerpark. En wij gaan terug naar 1972. Hier bij Siesta op deze dinsdag met deze van Boys. Hier is Give Up Your Gun.

hitparade van 1972, deze van Boys met Give Up Your Guns. En ik zei het al, wij zijn er nog bij tot 4 uur. Na 4 uur onze collega Gerrit de Groot tot 6 uur. En vanavond tussen 6 en 8 onze

Alweer zo'n zomersplaatje op deze dinsdagmiddag hier bij Siesta met deze van Charles de Lewis. Je hoorde de Sucker Dance en hier wat bewolking, maar naar het schijnt aan de Belgische kust een stralende zon momenteel. En zo'n 23 graden. Gaan we ze plakken draaien op deze dinsdag. Mij goed hoor, hier is Wiltura met een eenzaam hart.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Argentinië, deze semi-rossie op deze dinsdagmiddag hier bij ProSFM met Duwust, das schönes Mädchen. Is bijna gedaan voor je vandaag. Wij terug naar 1980 met deze van Orchester Maneuvers in the Dark. Hier is

0: Ooit een grote hit geweest voor de Bee Gees. Je hoorde vandaag de versie van Steps 1989 met Tragedy. Zeg, we gaan naar La Douce France op deze dinsdagmiddag. Met deze van Gilbert Bécaud, oftewel Monsieur Samuel. Hier is Nathalie.
1: La place rouge était vide.

c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un

zo'n prachtige Franse stem, deze van Monsieur Samuel Vaud. Je hoorde deze Gilbert Bécaud met Nathalie en wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de collega's, waaronder zometeen Gerrit.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
4: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
3: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zij zijn nog altijd alive en kicking en dat is maar goed ook natuurlijk, hè. Want zieke mensen, ja, ik hoop dat jullie ook nog een klein beetje in goede gezondheid zijn. Simple Minds draaiden we en dat als eerste plaat na 4 in Hits in de Spits. Een plaat uit 1985. Van harte welkom, zou ik zomaar zeggen. En we gaan 2 uur lang leuke radio maken. Hè? Met straks ook alweer een plaatje dat een verloren plaatje is. Of uit een verloren tijden. Dankjewel aan de mensen die radio maakten vandaag. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ik ga eens even kijken hoe dat het met de hitparade gesteld is. We hadden dat gisteren eigenlijk moeten doen, maar dat ben ik dan vergeten. Ik moet alles beginnen op te schrijven wat mijn draaiboek gaat zijn in de komende dagen en maanden. Want vanaf 31 augustus is het ook alweer, jawel, de nieuwe Hits in de Spits met telkens toch veel anekdotes dat we te proberen in te steken om het programma een beetje leuker te maken. De hitparade. Meteor staat nog steeds op nummer 5 en dat met de nooduitgang. Teddy Swings die staat dan ook alweer op nummer 4 met Mr. Know-it-all. En Arthur en dat met Talk to You is op de 3e plaats terecht te komen. Dan hebben we Stationair op 2, Cameron Witkop en Kingdom of Fear. En Die Die van Shakira die staat nog steeds bovenaan in de lijst. Dit is ook nieuw. Dit is een nieuwe single van onze Tom Dice. En dat met Don't So Long Goodbye.

Thijs en dat met Onge Woon. Zij staat momenteel hotter dan hot, want overal dat ze komt, speelt ze de wijde plat. En dat met haar succesvolle singeltjes natuurlijk. Hè. Goed, die Pommelin Thijs, ja, ze mag er zijn. Blijkbaar is dat zo'n beetje de keizerin van het Vlaamse lied geworden. Dat zeggen ze nu al. En ze is eigenlijk pas goed bezig en nog zo jong. Als het allemaal blijft duren, dan is nog maar de grote vraagteken. Dit is nog eens een plaatje dat een klein beetje mee kan wegdromen. Shake You Down, we gaan hem draaien. Dit is Gregory Adult met deze geweldige platen. Shake You Down. Hier op een fijne dinsdagnamiddag. Welkom.

Een plaat als het mij vraagt, dat is toch wel muziek waarvan je kunt zeggen, hè, ik heb een werkdag achter de rug en dan gaan we even een beetje chillen. Hè? Dat is altijd wel fijn. Goed, de plaat waar het om draait is de plaat waar het eventjes gaat terug meenemen. En dan neem ik het terug mee naar lang vervlogen tijden. Hè? Dat kan het jaren 50, 60 zijn. Meestal is dat zo rond die periode dat we de plaat gaan uitpikken. En dat doen we vandaag ook. Claudette van Mr. Roy Orbison is een plaat dat niet zoveel gedraaid wordt en is een plaat dat je zegt van, oh, ja, dat is ook nog wel mooi, maar het is niet zo'n grote hit geworden. Wel, wij gaan hem draaien telkens rond dit uur van de dag. Het is ondertussen 20 minuten over 4 geworden en dat gaan we zeker vast doen. Zometeen na de boodschappen krijgen de Pretenders een I Got To Sleep, maar nu gaan we eventjes terug naar lang geleden en dit is hem dan, Mr. Roy Orbison met zijn Claudette.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Zij gaat slapen, de zangeres van onze Pretenders. En dat zegt ze toch wel. I go to sleep, Oliver Head. Chrissy Hynde, ik denk dan, dan kan je maar één ding doen. Hè. Dat is jou een fijne slaap wel toewensen. Als je moe bent, moet je slapen, zeker weten. Zometeen krijg je de supertip van de week. En dat is de liefde die blijft van José Sepp. Maar ook nog deze fijne meneer heb ik voor jou kunnen strikken. En dat is Asworth en Shine.

Is het echt, meisje? Dan mag je dat wel een keer zeggen, dat je een gazoseest hebt. En de liefde, die blijft. Jawel, zeker weten. Als het echte liefde is, dan is het voor de rest van je leven echt wel. Maar waarom gaat het van tijd dan weer stuk? Dat is nog maar de vraag dat ik zou kunnen stellen natuurlijk. Hè. Tijd voor een rustmoment. Ik heb twee geweldige platen voor jullie uitgezocht. Want het is al ruim 16:30 gepasseerd. En dat betekent dat wij het een klein beetje stil gaan maken om de radio. Twee lekkere platen naar elkaar. Eentje komt uit de jaren 90, dat is Wet, Wet, Wet en Love is All Around. En dan heb ik ook nog Christian Anders, ken je dat nog wel? Unsung Kind had vele namen, als ik het goed uitspreek, gaan we eventjes de Duitse tour op.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475
6: 600 819.
7: Pulse FM. Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

The Favorite Dream, dat is nog altijd een geweldige plaat van Alex Warren. Hij staat niet meer tussen de beste vijf, maar het is nog altijd wel een leuke single. Hij heeft ook ondertussen een nieuwe single uit. Het gaat snel met die jongen. Hè. Die maakt de ene hit na de andere. De ene is nog niet een goede koud, wordt de andere al geproduceerd. Enfin. Goed, de volgende dame die eraan komt, zij is 68 geworden. Eind verleden week. En zij is haar verjaardag gaan vieren op een Grieks eiland. Ze heeft daar een geweldige tijd van gehad. Ze heeft daar op haar Instagram foto's van gepost en alles erop en eraan. Het moet wel de moeite waard geweest zijn. Als Madonna even haar verjaardag viert, dan is ze zelf nog geen 70 jaar geworden. Is het nu al wel geweldig. Ergens in Griekenland op een onbewoond eiland, zo zou ik het kunnen zeggen. Dit is Material Girl.

Het was een klein beetje een amazing. Het was een klein beetje een plaat waarvan je moet zeggen. Ah ja, een klein beetje inhaken en van links naar rechts meezwieren op je stoel. Ofwel een gooi wansje erop dansen natuurlijk. Het is en blijft een geweldige plaat. Het 68, deze Tom Jones en Delilah. Wij gaan eens even kijken wat ik nog voor jou heb. En dat is Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film. Maar ik weet niet precies welke film dat was. Maar het was wel de moeite natuurlijk. Hè. De Shallow, die gaan we spelen. Maar hier is nog Dana Minner. Die heeft de stilte van de stad nog eens opgezocht. Het is een zomerhit van dit jaar. En dan gaan wij daar nog eens lekker gezellig naar luisteren. Ik zeg tegen jullie tot zometeen na 17 uur. En dan heb ik weer een uurtje vol met goede platen, zeker en vast. Want ik draai alleen maar hits in de spits. De titel zegt al genoeg natuurlijk, hè.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Appeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

De zomer is nog altijd een klein beetje in ons land. En dat zouden we geweten hebben met deze zomerrit uit 88. Morgen Kante en Jekke, Jekke, beste vrienden en vriendinnen. We krijgen toch nog temperaturen tot 27 graden. Dat is meer dan genoeg natuurlijk. Maar dan kan er wel een beetje onweer ontstaan. Dus dat is hetgene wat ik nog wou vertellen. Voor de rest blijft het ook nog wel aangenaam wat zomerkabbelen tot het einde van de week. En zeker in het weekend gaat het ook nog wel lekker zijn. En zodanig dat we dan eens even naar het terras kunnen komen. Het terras gaat door voor de laatste keer, want de week erachter is het dan onze spaghetti dag. De 5e september is dat. Maar nu is het nog even augustus. En heb je ook nog het weekend van 29 is zaterdag. De 30e is het dan nog voor de laatste keer ons fijn terrasje dat buiten gaat staan. En ik ga een keer afkomen. Ik heb even tijd om een keer kunnen te komen. Zo dus dat zal wel lukken. Rond een uur of drie zal ik daar toch moeten geraken als alles goed loopt. Enfin, vanmorgen Kante gaan wij even terug naar onze Kingdom of Fear. En dan komen we terecht met onze fijne meneer. En dat is onze Cameron Witkamp. Voilà, Cameron Witkamp die gaan we zometeen spelen. Maar eerst nog even vertellen dat u zit in het tweede gedeelte van ons programma Hits in the Speech.

Two Brothers on the Four Floor. En dat kwam uit de jaren 90. Het was een beetje een maxi-versie, want het duurt meer dan 5 minuten. Hè. Zo zie je maar, het kan hier allemaal lekker lopen op de radio. Van wat dansgeweld gaan wij even terug naar een lekkere meezinger. Hij heeft een nieuwe single uit, maar wij gaan nog eens terug naar het tijdperk van 10 om te zien. En toen ging onze linkstenen helemaal met de accordeon erbij. Hij scoorde een nummer 1 niet toen. Hij speelde accordeon.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

dat zijn zo van die platen dat je zegt, ja. Die check-in, dat ken je van de eerste noot. En dan zing je dat met volle borst mee. Dingedang, wat is de tijd toch wel van het Songfestival toch? Hè? Zeker weten. Goed, met het belletje dat er nog bij hoorde. Gisteren draaide er al eentje van onze Tina Charles. En dan dacht ik ga die andere klassieken vandaag ook nog wel eens draaien. Zo, dus I Love to Love kost niet ontbreken in dit programma. Dit is Tina Charles.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, het kan allemaal. Hè. Je kan bij mij zijn. En het was gisteren, was het nog wel gisteren, maar gisteren is ook wel gepasseerd. Hè. Het was Maxime. Het was niet zijn grootste hit, maar toch nog wel fijn om de Negros terug te draaien natuurlijk. Hè. We mogen die andere platen die niet zo'n grootste hit geworden zijn, dat we die niet zouden vergeten. Tijd voor wat zomer op de radio te brengen. Hè. Absoluut. We hebben twee geweldige platen voor jullie klaarstaan. De Dinky Toys uit 92 en I Can Keep My Hands Off You. En deze zomerhit komt uit de jaren 80. Dan hebben we het over de Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan. Gonga.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
2: Radio Pros. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Een oude rots in het vak zou je kunnen wel zeggen, want hij is ook alweer 60 jaar gepasseerd. Hè. Deze fijne Kim Wilde maakte vooral hits in de jaren 80. Never Trust a Stranger was daar het resultaat van dat we nog eens boven haalden. En dat was natuurlijk ja, een geweldige top 10 hit. Deze dame is ook bekend geworden in de jaren 2000. En dit was haar debuutsingle. We gaan er nog eens naar luisteren. Naar dat eerste plaatje van Dua Lipa. Dit is Be The One.

helemaal zwingend gaan wij stoppen met ons programma natuurlijk, want de volgende collega's staan er ook alweer klaar voor. Dus heel veel plezier nog met de collega's die er nog gaan aankomen. En dit was onze moustache met Lazy Lady. Wat mij betreft, ik wens iedereen nog een fijne avond. En ik laat jullie met onze Chris Bauer, maar ook met Miley Smith met Nice to Meet You. En de Chris Bauer is natuurlijk het zoontje van de Frans. Hoe heet dat liedje ook alweer? Dat is de laatste dat ik voor jullie ga spelen. Enfin, nog heel veel plezier en graag tot morgen. It's in de spits om 16 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
4: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn twee heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de twee precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
5: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
3: Bevoegd minister Quintin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
6: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Cowards. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
3: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedenavond, welkom bij Muziek Mosaïque. Céline Dion gaf ons een belangrijk advies. Ne partez pas sans moi. Ga niet weg zonder mij. Dus laat de vaatwasser even voor wat hij is. Voor wie stiekem hoopt dat hij na het volgende nummer spontaan kan vliegen. Helaas, de zwaartekracht werkt hier in de studio ook nog steeds. En het zal bij jou niet anders zijn. Fly, Machiavel.

Machiavel, Fly. Het verkeer over de Vlaamse wegen met de actuele situatie op de snelwegen. Op de E17 richting Gent is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Destelbergen. Daar is de linker rijstrook versperd. Richting Brussel schuift het verkeer vertraagd van Rumst tot Mechelen-Noord. Richting de kust staat er een file op de E40 ter hoogte van Nevelen. En op de R0 ring rond Brussel, de buitenring vertraagt verkeer vanaf Strombeek-Bever tot Wemmel en de binnenring vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. Op de R22 Vorst-Grimbergen in Zaventem staat er een file tussen R0 en de afrit van de A201 luchthaven richting Grimbergen.

Bombay van de Golden Earring uit 1976. Ja, heel wat goedkoper dan een vliegticket en minstens zo plezant om van de grond te komen. Mijn special guest van vanavond, Jurgen Delano, is gearriveerd. Straks een interview met deze sympathieke man. Voor die tijd nog Aqua, Barbie Girl en Status Quo, Rock All Over The World.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Jurgen Delano, deze nacht. En vandaag hebben we een heel bijzonder gast in de studio. Hij is een vaste waarde op de Vlaamse podia. Een artiest die als geen ander weet hoe je een zaal moet inpakken met sfeer, emotie en raszuivere volksmuziek. Met zijn warme stem en fantastische energie brengt hij al jaren jong en oud samen. Een heel warm welkom voor Jurgen Delano. Fijn dat je er bent, Jurgen.
1: Goedenavond, Peter.
0: Goedenavond. Jurgen, de passie voor het vak, de liefde voor de Vlaamse muziek. Van waar komt dat?
1: Ja, eigenlijk, je moet ervoor geboren zijn om zoiets te brengen. Ik heb ervoor gekozen. Het gaat mij.
0: Het talent. Leeft
1: mij, de ambiancemaker.
0: Het talent. Het talent.
1: Je moet het hebben.
0: Ja.
1: En ik voel mij daar goed bij ook.
0: Ja, ja. Hoe lang sta je ondertussen al in het vak?
1: Wel, eigenlijk... Zal dat toch een jaar of vijf zijn?
0: Ja. En
1: we stonden vroeger al in het vak, maar dan als professionele zanger een jaar of vijf, zes.
0: Ja. Kan je je nog dat allereerste moment herinneren toen je voor de eerste keer op het podium stond?
1: Ja, eigenlijk wel. We hadden al een paar keer op het podium gestaan met eigenlijk heel iets anders als imitator, maar eigenlijk als Jurgen Delano was dat een paar jaar terug met een eerste singeltje in ons... eerste café, danscafé, het Groenplein. En dat was een eerste ervaring met Deze Nacht Blijf Jij Bij Mij. Ik had wel een paar keer al opgetreden, maar dan eigenlijk een eerste single gemaakt. Dat was iets, ja.
0: Dus ja, die single en dan ook live brengen, dat is totaal...
1: heel iets anders.
0: Een wereld van verschil, denk ik.
1: Ja, tuurlijk wel. Heel, heel speciaal. Daar ging iets door mij, door het bloed eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, Jurgen, zijn er artiesten die jouw liefde voor de muziek hebben aangewakkerd?
1: Eigenlijk wel. Ik heb altijd opgekeken naar toch wel een grote artiest in België, Wiltura, Luc Steno en Helmut Lotti.
0: Ja,
1: dat waren toch drie super artiesten.
0: Ja, dat is juist. Dan lag die waarschijnlijk vroeger bij jou thuis op de draaitafel tot die versleten was.
1: Ja, eigenlijk wel. Wiltura, daar keek ik naar op. Luc Steno, Helmut Lotti. Trouwens, ik breng ook een paar nummers van Tura en Luc Steno.
0: Ja.
1: En van Lotti. En dat repertoire ligt me wel.
0: Ja. Je staat enorm vaak op het podium. Routine ligt altijd op de loer bij veel optredens. Wat is jouw geheim om die pure passie elke keer opnieuw aan te wakkeren?
1: Ja, eigenlijk, wat is het geheim? Je moet het graag doen, de passie is er. Ik doe het graag, ik doe het met mijn leven.
0: En je bekijkt het moment waar je eigenlijk op dat moment vertoeft.
1: Ja.
0: En het publiek bekijken natuurlijk en ja, je ziet maar.
1: Als ik ergens op het podium kom of ervoor, voor de show, kijk ik of zeg ik of vraag ik aan mijn begeleiders welk publiek hebben we vandaag.
0: Ja. Ja, en dan weet je...
1: Dan weten we ongeveer.
0: Ja, ja, ja, dat is juist.
1: Wat eigenlijk de mensen willen natuurlijk.
0: We gaan nog naar een nummer luisteren van jou. Señorita, wil je dansen?
1: Zeker en vast.
0: Oké.

0: Jurgen, dat is zo'n plaat die echt niemand stil laat zitten, hè? Zeg eens eerlijk, is een nummer voor jou pas geslaagd als de tent op zijn kop staat of iedereen meezingt? Of kan je net zo goed genieten van een mooie luisterplaat?
1: Ja, tuurlijk wel. Je hebt soms een publiek. Wij treden ook veel voor het oudere publiek om. Dat noemen we dan mensen die genieten. En toch zie je, de mensen komen er warm in. Maar ik laat me volledig gaan met al mijn nummers dat ik breng. Ik doe het graag. Natuurlijk als de mensen erop dansen, of de danshoek staat vol, of er is ambiance, of
0: dat
1: de tent staat op zijn kop.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk genieten, ja.
0: Is er wel eens een nummer geweest waarvan je dacht dat het een bescheiden track zou worden, maar dat door de fans onverwachts werd uitgeroepen tot een reusachtige favoriet?
1: Eigenlijk al mijn nummers hebben goed geweest, maar nu toch wel het laatste liedje dat we uitgebracht hebben. Heeft wel een bijzondere waarde voor mij. Was Waarom voel ik nog steeds, zoals ik daarnet zei. Ik heb altijd opgekeken naar Luc Steno. Was trouwens ook, in mijn jonge tijd, niet dat ik nu al oud ben, was al het eerste liedje eigenlijk dat ik ooit bracht op podium. Waarom voel ik nog steeds van Luc Steno.
0: Is het waar? Daar gaan we straks naar luisteren.
1: Eerste liedje, ja, juist daarmee.
0: Daar gaan we straks naar luisteren, ja. De fans reizen vaak van stad en land af voor een optreden. Zijn er gezichten in het publiek die je ondertussen al zo vaak hebt gezien dat het bijna als familie aanvoelt of vrienden?
1: Ja, wekelijks heb je eigenlijk fans, vrienden, ja, zijn een aanhang dat ze zeggen. Dat zijn
0: de aanhang, ja.
1: Vrienden eigenlijk, vaste vrienden, vaste waarden.
0: Ja, de fans doen het, hè.
1: Ja, die doen het en die gaan volledig uit het dak.
0: En trouwens,
1: die reizen ook mee van het een naar het ander op.
0: Trouwens, ik kan me ook voorstellen, als je nu bijvoorbeeld, een optreden hebt in Chakamaka en je brengt een ganse bus fans mee. Dat is ook plezant voor de organisator natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk wel. Eigenlijk wel. Ja.
0: Kan je eigenlijk nog wel rustig een kop koffie drinken of een supermarkt binnenlopen zonder dat mensen je aanklappen of valt dat mee?
1: Ja, toch wel. We gaan soms naar de winkel of bepaalde supermarkten bij ons in de regen of ergens anders nog. Dan zeg ik, kijk, Jurgen Delano loopt daar.
0: Ja.
1: Maar ik ga me ook niet wegsteken. Mensen mogen mij zien.
0: En dat hoeft niet,
1: zeggen,
0: hè?
1: Oh, nee.
0: Dat hoeft niet, hè?
1: Ik ben altijd een volksvriend geweest en dan zal ik altijd blijven. Ook wat er gebeurt met de zangcarrière, proberen wij toch altijd even vriendelijk te zijn. Ik steek me of stop me zeker niet weg voor het
0: volk. Dat is de spirit, hè?
1: Ik hou van de mensen. Ik doe graag een praatje ook voor de optredens, na de optredens.
0: Het is, weet je wat ik daarvan denk? Je hoeft niet enkel op Facebook de sociale mens uit te hangen.
1: Nee.
0: Je mag dat gerust ook in het echt, live mag je dat ook doen.
1: We moeten eigenlijk van de mensen leven, want de fans, de vrienden, de nieuwe vrienden, of de aanwezigen in de zaal waar dat je optreedt, die hebben we nodig.
0: Ja, dat klopt. Klopt. Als je terugdenkt aan alle lokale podia waar je hebt gestaan, zijn er bizarre of onvergetelijke momenten die er meteen uitspringen?
1: Ik kan niet direct daar iets op plakken eigenlijk. Ik heb alles graag gedaan. Alle podiums, alle optredens waren voor mij evenveel waarde. Maar ik kan nu niet direct zeggen, kijk, dat heeft me wel iets gedaan, maar...
0: Er worden geen BH's naar het podium.
1: Oh, nee.
0: Ik bedoel dat, hè. Ja, of slipjes.
1: Dat
0: of...
1: hebben we eigenlijk nog tot op de dag van vandaag niet tegengekomen. Misschien volgende week terug op een optreden. Dan ga ik even denken aan jou, Peter. Maar...
0: Ik breng ze misschien op een idee.
1: Ja, wie weet. Voor de luisteraars thuis en de fans.
0: Nou ja, we gaan eens luisteren naar Waarom voel ik nog steeds... Dat was eigenlijk... vertel eens, waarover gaat het?
1: Dat is eigenlijk ook over de liefde. Waarom voel ik nog steeds die hartstikke met branden? Is ook een oud nummer van Luc Steno, een wereldhit geweest. En dat hebben wij eigenlijk herbewerkt en opnieuw uitgebracht. Was het eerste nummertje dat ik bracht op het podium.
0: Ja.
1: Dat geeft zoveel meer waarde voor mij.
0: Oké, we gaan er dadelijk naar luisteren. Ik heb wel nog eerst een verplichting, de supertip van de week. En dat is José Sepp, de liefde, die blijft. Je kent die ook waarschijnlijk.
1: Tuurlijk, heel goed.
0: Daarna komt jouw nummer, Waarom voel ik nog steeds?

0: Dat meen ik echt. Ja, Jurgen Delano.
1: Ik ook.
0: Ja, dat is je laatste werk van begin dit jaar, dacht ik, hè?
1: Ja, waarom voel ik nog steeds was het laatste werk, het laatste single die we hebben.
0: Er zit ontzettend veel gevoel in de manier waarop je dat eigenlijk... Ik ben mis, jongen. Ik ben mis. We moeten die plaat nog draaien. Ja, waarom voel ik nog steeds...
1: Ik dacht het.
0: Ja, ik ben mis. Ik ben totaal mis. Maar ja, kan gebeuren. We zaten hier zo...
1: Een gesprekje te voeren.
0: Lekker te konkulfoezen. We gaan eerst luisteren naar je laatste werk van begin dit jaar.
1: Ja.
0: Waarom voel ik nog steeds... We hebben het er al over gehad. Het is je laatste werk. Zijn er eigenlijk nog nieuwe projecten op komst? Dat eigenlijk... binnenkort verschijnen of...
1: Ja, tuurlijk wel. Het nieuw werk is in aantocht. Het zal een productie worden, een nummer geschreven van Diego de Mol. Mm-hmm. Bekend van de wereldberoemde Pita Boys. Waar
0: ja.
1: is dat feestje?
0: Ja.
1: Heeft een nummer geschreven. Nummer is klaar. Nummer wordt bewerkt. En we geven dus onze volgende singlevoorstelling op zaterdag... 17 oktober in ons fanclublokaal Huis in Zelzaten.
0: Oké. En waar is dat dan? Op het Groenplein, dacht ik?
1: Dat is op het Groenplein in Zelzaten, ja.
0: Ja. Oké. Met z'n allen dan naar het Groenplein. Kunnen we dat makkelijk vinden in Zelzaten?
1: Ja,
0: of?
1: Toch wel. Dus de kant voor de brug.
0: Ja, staat er een bordje... Café Ons Huis.
1: Eigenlijk niet.
0: Jurgen Delano.
1: Maar we kunnen dat wel voorzien dat we die dag wel wat wegwijzertjes gaan plaatsen op de baan.
0: Oké, we hebben nog tijd. Hè. Het is maar in oktober. Hè.
1: 17 oktober.
0: Wel, we gaan eerst nog eens luisteren naar die single van begin dit jaar dan. Hè. Waarom voel ik nog steeds?

0: daar zit ontzettend veel gevoel in de manier waarop je dit zingt, hè. Jurgen, want je repertoire is algemeen bekend dat het altijd feestnummers zijn, maar dit is toch een andere genre. Ja. Put je voor zo'n nummer vooral uit je eigen ervaringen of vind je het juist mooi om om in het verhaal van iemand anders te kruipen?
1: Ja, dus een mooie ballade waarom vind ik het nog steeds, heb ik eigenlijk ook, zoals ik net zei, was het eerste nummertje dat ik ooit bracht op podium. Het is een gevoelsnummer. Mm-hmm. En ik heb dat eigenlijk ook laten herbewerken ter nagedachtenis van mijn moeder. Ja. Omdat het nummer veel betekende voor haar. Ja. En soms heb ik dat wel eens moeilijk.
0: Ja,
1: als ik het nummer breng op podium.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Het is toch altijd met...
1: Het is een mooie ballade, een mooi luisternummer.
0: Een gemengd gevoel, hè?
1: En like gezegd, het is altijd feest bij mij, maar ja. Ik heb daar wel even zin in om in verloop van toekomst ook wat ballades te gaan zingen.
0: Ja, dat is, ja, als je dat kan afwisselen in je repertoire, is dat altijd leuk natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En ik kan me voorstellen met zo'n nummer dat je eigenlijk, dat je emotioneel bent.
1: Ja, eigenlijk
0: natuurlijk,
1: wel.
0: Ik begrijp dan ook wel, als je dat op een podium emotioneel overbrengt, dat het nog geslaagder is voor de mensen aanwezig in de zaal. Ik hoorde onlangs van iemand dat ze ook een emotioneel nummer bracht en die zag dat er sommige mensen in de zaal tranen kregen.
1: Dat ging ik net, u pakt de woorden uit mijn mond.
0: Ja.
1: Als ik een emotioneel nummer ben, ook waarom voel ik het nog steeds? Ik heb er nog een paar ballades die ik breng.
0: Ja.
1: Dat ik toch de mensen zie eigenlijk wenen.
0: Ja, ja, ja, dat is eigenlijk
1: gevoelige nummers.
0: Dat staat, alleen dat is toch eigenlijk wel een gevoel dat kun je niet beschrijven volgens mij.
1: Nee.
0: Ja.
1: En er gaat zoveel om in het hoofd dan, ook bij bepaalde mensen.
0: Ja,
1: die denken ook verder.
0: Ja, ja. Maar dat is juist het succes, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Jurgen, wat staat er qua muziek eigenlijk nog op jouw bucketlist? Ik denk dan aan bijzondere samenwerkingen, een specifiek festival of een nieuw genre. Maar daar moet je niet op antwoorden, want we weten al dat je dus eigenlijk meer ballads gaat brengen met de tijd. Maar zijn er bijzondere samenwerkingen die je nog tegemoet ziet of
1: Ik zeg altijd, als ik mijn optredens kan blijven houden, er komt wat werk bij. Ja, alles is goed voor mij. Ik blijf met mijn twee voeten op de grond. Ik ben altijd heel tevreden als we kunnen vertrekken naar een optreden.
0: Oké. Onlangs opende je eigen officiële fanlokaal in Café Ons Huis in Zelzaten.
1: Klopt.
0: Wat betekent het voor jou om op exact dezelfde plek waar je ooit Danscafé Groenplein uitbaatte, een thuisbasis voor je fans te maken?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik had dat al lang in mijn hoofd. Ik wil eigenlijk, droomde daarvan, een eigen fanclublokaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet natuurlijk de gepaste en de juiste locatie vinden om zo'n fanclub te openen.
0: Mm-hmm.
1: Tot we natuurlijk de aanbieding kregen van de uitbaatseres die nu in ons vorig danscafé, het café uitbaatte. Die vroeg, zou je hier geen fanclublokaal?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een goede vraag. Ik zeg, ik ga dat doen. Ik ben op het aanbod ingegaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben heel tevreden. We hebben een opening gedaan. De zaal zat vol. En het is ook de bedoeling in ons fanclublokaal dat we verschillende evenementen gaan organiseren.
0: Ja, en ook verschillende artiesten uitnodigen.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja. Je hebt door gezondheidsproblemen afscheid moeten nemen van je café Ambiance om te kiezen voor je optredens. Hoe gaat het op het ogenblik met je gezondheid?
1: Wel, de gezondheid gaat eigenlijk niet zo goed. Ik hou het eigenlijk privé, want je kan hetgeen dat ik heb, kun je niet aan iedereen gaan vertellen.
0: Ja, nee, maar ja, dat is goed.
1: Maar het gaat eigenlijk niet zo goed. Er zijn een aantal kilo's af.
0: Mm-hmm.
1: Ik geniet van het zingen. Ik heb met spijt in het hart het danscafé moeten verlaten.
0: Ja.
1: Mijn vrouw stond er heel alleen om duur.
0: Ja.
1: Was altijd meewerkend. En dat kan eigenlijk niet.
0: Horeca en alleen doen.
1: Je moet een keuze maken in je leven. Ik heb de keuze gemaakt hoe moeilijk het was. En ik probeer het te plaatsen.
0: Ja.
1: Niet elke dag is even...
0: Elke dag is niet hetzelfde.
1: Vandaag gaat dat, morgen gaat dat niet, maar je denkt er wel aan.
0: Ja.
1: Ik heb mooie momenten gehad. Hè.
0: Ja, ja. Je bracht ook nieuwe merchandising uit, van sjaals tot sleutelhangers. Hoe voelt het om ondertussen een echte merknaam rond Jurgen Dilano te zien ontstaan?
1: De mensen zijn geïnteresseerd, de fanzaaltjes, de sleutelhangers, nu ook de eclipjes met het nieuwe logo, onze foto erop.
0: Ja, ja.
1: Dat geeft eigenlijk waarde. De mensen komen naar de fantafel, schuiven aan en ze komen het met heel plezier voor steun en om eigenlijk fan te worden. Als je dat dan ziet, terwijl een optreden, ze hebben het zaaltje of in de lucht, doet wel iets, heeft een waarde voor mij.
0: Dat begrijp ik, dat begrijp ik.
1: Ja, ja.
0: Naast je eigen repertoire als Jurgen Dilano bouw je ook steeds verder aan je Eddie Walli-imitatie.
1: Ja.
0: Wat maakt het voor jou zo bijzonder om net Eddie Walli-imitator te worden?
1: Wel, eigenlijk, we hebben jaren meegewerkt in de feestzaal bij die zelf. Ik heb hem ook persoonlijk gekend.
0: In Echtvelden,
1: ja,
0: Las Vegas.
1: In de achterstraat Palier Las Vegas, waar er eigenlijk, ja, er wordt veel over gebabbeld, maar waar er duizenden autocars toch kwamen.
0: Ja.
1: Ik weet nog goed, de namiddagshow stonden het autocars aan te schuiven al voor de avondshow.
0: Waar zijn die tijden?
1: Dat waren gouden tijden. Dat waren gouden tijden. Ja. En we doen nu de Eddie Walli X, de imitatie van Eddie Walli. Ik zeg altijd, vergelijk me niet met Eddie Walli, er is maar één Eddie Walli.
0: Ja.
1: En die is er niet meer.
0: Nee.
1: Mij gaat het over een imitatie.
0: Maar je hebt me daarnet foto's laten zien. Als imitator, met de bril op, de hoed op en de jas, de identieke jas van Eddie Walli. Volgens mij doe je dat heel goed.
1: Dat zijn originele, echte kostuums van hem. We hebben er twee kunnen bemachtigen.
0: Ja.
1: Schoenen, bril, alles
0: goed.
1: Is van hem.
0: Goed.
1: De eerste keer, als ik dat natuurlijk aandeed... Dat doet wel iets van zo'n bijzondere man.
0: Dat begrijp ik. Ja, tuurlijk.
1: Maar de mensen gaan erin op als ik opkom met de look. Je zou het eigenlijk moeten live zien.
0: Ja.
1: Dan zeggen ze, goed. 95% de bond, u bent hem.
0: Nu, ik ken je ondertussen al een beetje. We hebben een pre-talk gehad. Ik ken je ondertussen nu. Ik heb gebabbeld met jou. Wie de sfeermaker zoekt voor een feestje, of het nu gaat om de eigen hits of van Jurgen Dilano of zijn spetterende Eddie Walli-imitatie, ambiance is gegarandeerd. Jurgen, hoe kunnen mensen jou eigenlijk boeken?
1: Mensen kunnen mij boeken. Ik heb een Facebookpagina. We gaan een beetje reclame maken. Jurgen Dilano. We hebben ook een fanpagina van de groep Jurgen Dilano. Mensen kunnen ook e-mailen voor een boeking.
0: Ja.
1: info@jurgendilano.be.
0: Mm-hmm.
1: En kunnen ons ook telefonisch te bereiken op 0495-64-1967. En dan krijgt u mij aan de lijn persoonlijk.
0: Oké, Jurgen, mag ik jou bedanken voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, Peter.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot heel binnenkort.
0: Dank u wel.
1: En veel succes. Dank u wel.
0: Merci, hè.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.
5: Radio Pros activiteitenkalender.
6: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
7: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
8: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

welkom terug bij het tweede uur van Muziekmozaïek op deze dinsdag 25 augustus met Left Side. Stoomden we alvast op volle kracht door met de Locomotion. Kijk eens aan, Julien Clerc is wakker, al vraagt hij zich af wat hij in godsnaam moet doen om 4 uur 's morgens. Zich omdraaien en verder slapen lijkt mij de meest logische keuze. Maar goed, Julien koos voor een liedje, 4 heures du matin.

Shot Liberty Valance. Altijd Link, die types die eerst schieten en daarna pas vragen stellen. Maar gelukkig hebben we daarna Aretha Franklin om de gemoederen weer te bedaren met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Twee iconische stemmen achter elkaar.

0: Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ik heb iemand aan de lijn en dat blijkt Kevin te zijn. Goedenavond, Kevin.
1: Goedenavond, dag Peter, klopt monsieur.
0: Ja, wat maakt dat je vandaag weer aan de lijn hangt?
1: Ik dacht ik ga de klapje doen,
0: Ja, en wat ben je op dit exacte moment aan het doen terwijl de radio aan staat? Gewoon aan het genieten of ja?
1: Ja, gewoon eigenlijk niks aan het doen eigenlijk.
0: Ah ja.
1: Maar ik doe niet veel, ik ben nogal redelijk lui.
0: Ja, maar dat is goed jongen, dat mag ook,
1: nee,
0: hè, dat mag ook, hè.
1: Nee, dat was een grapje.
0: Ja, maar nee, ik snap dat wel. Zeg Kevin, wij spreken elkaar inmiddels zo vaak. Wanneer schuif je een keer aan voor een kop koffie hier?
1: Je bedoelt, ben ik in de studio?
0: Ja? Yeah?
1: Dat lijkt me een tof plan, maar zoals ik al zei, qua begeleiding moet dat ook allemaal nog lukken.
0: Ja, ja, we gaan dan een keer regelen, hè. Ik ga dan een keer regelen. Ik wil dat je een keer een maandag of een dinsdag naar hier komt en dat je een keer een live uitzending met mij samen meemaakt.
1: Ah, kijk, dat is prachtig.
0: Zeg, en als je dan één dag of twee uur die studio mocht overnemen, wat is het eerste dat je zou veranderen?
1: Qua muziek of qua...
0: Ja, wat zou je veranderen, ja?
1: Ik ben wel een redelijke muziekliefhebber, dus... ja, misschien wat meer spelletjes in het programma steken of zo.
0: Ah ja, dat kunnen we doen, ja. Ja, ja. En aan welk spel denk je dan?
1: Hoger of lager.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat kunnen we misschien doen, hè. Daar kunnen we een keer over brainstormen. Daar kunnen we dan een keer over brainstormen. Hè?
1: Dat is een topplan eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. We gaan dat helemaal onthouden en opschrijven. Ik ga dat zelfs in mijn telefoon zetten, ja. Dat we dan een keer moeten regelen, hè.
1: Ja, oké, okay, voilà.
0: Kevin.
1: Zeg, mensen, er zijn tickets te winnen zeker, hè.
0: Ja, er zijn nog tickets te winnen voor een cinemabezoek, voor dus Cinescope.
1: Mensen die naar de cinema willen gaan, die kunnen bouwen op 070-22-22-50.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze die zomaar gratis.
0: Op een andere zender moeten ze daar iets voor doen, maar hier krijgen de eerste beller krijgt ze gratis. En ze zijn nog geldig tot in juni volgend jaar. Dus ze moeten niet van het weekend of volgende week al gaan. Ze mogen kiezen wanneer ze eigenlijk willen.
1: Oké, dan lijkt me het plan. Het ding is, ik ben wel een filmliefhebber, maar het ding is, ja, zoals ik het al zei,
0: dat
1: is heel te kort. Ja, dus
0: dat is goed, jongen. Ja, maar nee, dat is goed.
1: Ik ben nogal eens in het bond achteraan gelegd.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja, maar, dus...
0: ja, ik weet niet of ze... Ja, zeg maar.
1: Ja, zeg maar.
0: Nee, zeg jij maar.
1: Heb jij een lievelingsfilm of zo?
0: Nee, eerlijk gezegd, Kevin, bij mij is het jaren geleden dat ik nog in de zetel gezeten heb en naar televisie gekeken heb. Ik ben eigenlijk continu bezig met radio, muziek en ja, noem maar op. Ik heb er geen tijd mee voor. En ik moet eerlijk zeggen, om mij echt twee of drie uur stil te houden, ja, dat is heel moeilijk voor mij.
1: Ja, Je hebt ADHD of zo?
0: Nee, helemaal niet, mama. Ja, ik ben een bezige bij en ik doe altijd maar verder. Hè. Ja, zeg Kevin, welk nummer moet er vandaag op om jouw dag helemaal goed te maken?
1: Ik dacht aan Tina Turner en Simply the Best.
0: Ja? Yeah.
1: Wil je die gaan draaien voor mij?
0: Ja, zeker weten. Die staat al klaar, jongen.
1: Albert, ik ben trouwens vandaag naar Aalst geweest.
0: Ah, zo, ja. En, iets speciaals meegemaakt?
1: Ik heb vooral vele kleding, monsieur. Het ding is, als je naar Aalst gaat, en dus de helft van mijn begeleiding zijn vrouwen, dus ja.
0: Ah, ja. Ja, dan moet dat plezant zijn.
1: Dat is heel plezant als je kleed bent. Uitwinkelken, uitwinkelken. Ik geniet wel van iets te gaan blinken of zo.
0: Ja. Dat is altijd leuk, hè. Dat is altijd leuk. Goed, Kevin. Ja, ik ga je plaat draaien. Maak er nog een leuke avond van. Ja. En blijf luisteren, jongen.
1: Ja. Mensen kunnen bellen natuurlijk op 070 22 22 50.
0: Ja.
1: Of op 105.5, dacht ik.
0: Ja. Ja. 107.1.
1: Ja.
0: 107.5. En DAB Plus, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
1: Dus je kunt luisteren op DAB Plus en natuurlijk kijken en luisteren op eigen risico.
0: Ik lig hier bijna flop van het lachen, hè. Dus, je krijgt bijna een slappe lach. Kevin, bedankt voor je belletje.
1: Naar het, kijken en luisteren op eigen risico en op eigen trust.be. Ik ben er graag volgende zaterdag terug bij u in de nieuwe ontbijtradio.
0: Oké.
1: Christina Turner en Simply the Best.
0: Dankjewel, Kevin. Tot later.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De mooie

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

Wayne Fontana, A Groovy Kind of Love. Liefde in overvloed vandaag op Radio Pros. Ik kreeg een telefoontje van Frida en Johan voor een suggestie die zijn dag hopelijk goed gaat maken. Ho, ik heb al veel bijgeleerd van de Johanse. Hij vroeg een nummertje van de dochter van Engelbert Humperdinck, Louise Dorsey, Dreaming Together.

0: Ik zei het al eerder, liefde hangt in de lucht vanavond. En zeker met deze van John Paul Young. Tijd voor de laatste knaller op de speellijst. De heren van Goldband staan klaar om het over te nemen met een noodgeval. Wees gerust, ik heb mijn EHBO-diploma bij de hand. Ik zou zeggen, graag tot morgen.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitje loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar uivere goed kent en zelfs toert met haar nummers.
4: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
3: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
4: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
3: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag, zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
6: Nee.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.